사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen.
2: Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland, Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren als hij daar in september naar de VN-top komt. Dat heeft Mamdani gezegd aan de New York Times. Hij zegt erbij dat hij de zaak wel nog bespreekt met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. We halen maximaal tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: is 7 uur het nieuws krijgen van Nico.
1: Goedemorgen. Spektakel op het WK voetbal, want daar heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen met maar liefst 6-4 tegen Frankrijk. Bij de rust stond het daar al 4-0, de Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Kylian Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is de derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist. En 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld. Er is nog geen nieuws over doden of gewonden. En op een renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet door zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of dat concert op een ander moment ingehaald wordt. Bij ons begint de dag grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust bij maxima tot 25 graden. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: En op de snelwegen verloopt alles heel rustig, want files die zijn er momenteel niet.
2: Dorien Matthijs.
0: Onze zondag bij Q wordt ingezet met een combi waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Bebe Rexha samen met Faithless. Goedemorgen.

0: perfect. Oscar en de Wolf, nu nog bij Q, maar vanavond in de Crystal Garden van Tomorrowland. Hele goedemorgen, liefste vrienden, op deze zondagochtend 19 juli, zo zeg ik het goed. Ik zit nog even bij gisteren, want we zijn nog helemaal aan het nagenieten van het eerste sunsetconcert aan ons Q Beach House. Maar vandaag maken Tomorrowland, Doer Festival en natuurlijk de Gentse feesten zich weer klaar voor een nieuwe dag. Nog even stilte voor de storm dus. En Engeland en Frankrijk die zijn ook aan het bekomen van hun troostfinale. 10 goals zijn daar gescoord. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Enfin, wij gaan bij Q hier niet achterblijven en meteen leven in de brouwerij blazen. Dus ik laat nu al de nieuwe Q-topschijf op je los.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

Studio. En van het Gangsters Paradise terug naar ons Q-paradijsje aan zee. Want de inbox van onze Q-app puilt uit van de lovende berichtjes over gisterenavond. Even kijken, hè. Q Sunset Concert. Kathleen uit Hammen. Zij bijvoorbeeld stuurt bedankt Q voor de topavond aan het strand gisteravond. Prachtig concert was het. En ook Christine uit Steenokkerzeel was erbij samen met haar hondje. En die vond het eveneens fantastisch. Zelfs van op de livestream was het hele Sunset-concert te volgen. Kent uit Riems die stuurt dikke FOMO dat ik er niet bij kon zijn. Maar zo blij dat het Sunset-concert te volgen was via jullie site. En Annelies uit Opwijk nog, zij stuurde wauw, meteor. En weer laat hij mij janken, hè. Zalig. Maar toch ook al even vooruitkijken. Wat zijn jouw zondagse plannen? Waarom ben jij al uit de veren? Laat het mij weten. Ondertussen heb ik de hulp ingeschakeld van Post Malone en Morgan Wallen voor de good vibes op jouw zondagochtend. En nadien de piepjonge Freya Sky bij Q. Goedemorgen.

0: Zondagochtendclub.
1: Ja, stil is het in ieder geval niet in onze Zondagochtendclub. Mario uit Sint-Niklaas is al van de partij en was jarig gisteren. Dus aan het bekomen van die dag. Hey, nog eens dikke proficiat trouwens. En Argentinië voor de win vanavond stuurt hij ook nog. Dan Bjorn uit Stabroek. Goedemorgen, Doreen. Hey, goedemorgen. Ik ben onderweg naar Spa-Francorchamps om daar de Formule 1 te gaan zien. Oh, let's go, Bjorn. Dan Jolanda uit Wustwezel, die is al spaghetti-saus aan het maken. Goedemorgen daar. En Wendy uit Wandelgem, die liet ook net een heel lief berichtje achter. Bedankt Q-Music voor de superleuke avond gisteren. Zowel Meteor, DJ Voltage als Gerben waren fantastisch. We hebben er echt van genoten. Ah, wel, en daar doen we het dus voor, hè. Zometeen terug naar de laatste nieuwsupdates. Maar nog voor 7:30 zijn hier Robbie Williams en nadien Medusa en Dermot Kennedy. Dit is

0: Medusa en Dermot Kennedy met Paradise. En zo werd het 7:58. Tijd voor het nieuws dat Nico voor ons heeft. Want Nico, wat een troostfinale op het WK voetbal gisteravond. Hè? Maar liefst 10 doelpunten hebben we daar gezien.
1: Ja, klopt inderdaad. Bijna gelijk verdeeld ook. Het was spektakel inderdaad. Want Engeland won die kleine finale om de derde plaats tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor na een zwakke eerste helft van de Fransen. Die wel nog terugkwamen tot 4-3. Maar daarna liepen de Engelsen toch weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. En Kylian Mbappé maakte er 2 voor Frankrijk. Daarmee is hij voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar hij speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. En als die troostfinale een voorsmaakje was, dan belooft het wel voor vanavond natuurlijk. En ik heb ook nog iets helemaal anders helaas. Want het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er ontploffingen gemeld. Er is daar voorlopig nog geen nieuws over doden of gewonden. Het weer nog eerst grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor en we halen tot 25 graden. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: En nog even een snelwegencheck. Alles verloopt daar op zijn zondags, want nergens verlies je 5 minuten of meer.

Katy Perry en Chain to the Rhythm. Straks duiken we even in de weekendkranten, want daar zitten toch wel weer wat opvallende krantenkoppen tussen. Maar eerst knal ik Lost Frequencies door jouw speakers. En een kersverse live track van het Sunset Concert aan ons Q Beach House gisteren. Het is mijn persoonlijke favoriet van Meteor. En live klinkt dat toch nog altijd dat tikkeltje magischer. Maar dat is voor zometeen.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Q Music.
1: Lieve mensen, het zou fijn zijn als het denkbeeldige dak van Q Sunset Beach House eraf gaat. Het zou fijn

0: shotje energie gesproken om aan de dag te beginnen. Meteor hier met zijn zus Lisa, of ook wel Lies. En wat wil je van mij? Even de kranten openslaan, want...
1: De weekendkranten wegen...
0: 1 kilo 994 gram. Daarin is te lezen dat alle records worden gebroken wat betreft de portemonnee voor de WK-finale. Het wordt by far het duurste sportevenement ooit. Een ticketje om die finale bij te wonen kost je, hou vast, ongeveer 10.000 euro. Oh, ik word daar bijna duizelig van. En natuurlijk ook heel veel commotie over die halftime show, hè, die ze voor het eerst gaan invoeren. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Ook weer veel festivals... heel veel festivalnieuws natuurlijk. Dat was even moeilijk. Hoe kan het ook anders, want we zitten echt hartje festivalseizoen. Dus we maken even een tussenstopje in Boom op Tomorrowland. Want daar ontwikkelt zich een nieuwe trend. Het laatste nieuws schrijft over het fenomeen ducking. Waarbij je van een wildvreemde een miniatuur eendje cadeau krijgt. Enkel en alleen om een glimlach uit te lokken. Wat een hartverwarrend nieuws is dat. Max en Andy Grammer willen dat ook doen nu. Jouw hartje verwarmen. Dus hier zijn ze met The Thing I Love. Heel erg goedemorgen.

Destiny's Child en Survivor. Zeg, nu het eerste Sunset-concert van de zomer achter de rug is, absoluut niet getreurd, hè. Want komende dinsdag, overmorgen dus, op onze nationale feestdag, hebben we ook van alles in petto aan ons beachhouse. Dave uit Sint-Katelijne-Waver laat al weten dat hij erbij gaat zijn, samen met zijn vrouw Vanessa, die op dat moment 50 jaar wordt. Dave, dat gaat fantastisch worden, dat garandeer ik je al. Je gaat het kunnen vieren met cocktails en vuurwerk op het strand, maar ook met dikke hits van de Q-Party Band, die dan voor het eerst in actie komt. En ik zing mee. Surprise. Dus ik heb straks huiswerk als ik thuis kom. Ah ja, al jullie verzoekjes instuderen. Nog voor het nieuws van 8, Walk the Moon, na Ed Sheeran met Azizam.

0: uur. Goedemorgen, hier is Nico met het nieuws.
1: Goedemorgen. Spektakel op het WK voetbal, want daar heeft Engeland afgelopen nacht de kleine finale om de derde plaats gewonnen tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
2: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional. Finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
1: Voor Engeland is die derde plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog die grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg heel wat emotionele berichten, zegt hij, en op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de pers.
3: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages, je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous, même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
4: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
3: Merci, c'est gentil.
1: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. En zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
5: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
1: De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren ook tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is daar nog altijd vermist. En 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. En op een renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet door zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na 5 nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. En door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of dat concert op een ander moment ingehaald zal worden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen, maar later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden, dinsdag wisselen bewolkt en droog en woensdag regen en 23 graden.
0: En onderweg verloopt alles zeer vlot, want files van 5 minuten of meer zijn er niet.
6: Music, Dorien Matthijs.
0: Alle kings en queens van Q die al uit de veren zijn, good morning, we vliegen erin met Kamrad en Be Mine.

0: Q.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Ah wel, dat is een goede vraag. Want ik heb het gevoel dat we op heel wat toffe bestemmingen klinken momenteel. Elisa uit Brugge bijvoorbeeld, die neemt ons mee naar Zuid-Frankrijk. Jeroen uit Willebroek, die is onderweg naar de Gentse feesten met de vrachtwagen om daar biertanks te gaan vullen. Jeroen, ik denk dat heel veel Gentenaren jou een held vinden om al zo vroeg op de zondag die plicht te vervullen. Thijs uit Tenderautum nog, die gaat straks saxofoon spelen op Tomorrowland. Dus die zal op de baan richting Boom. Maar waar klinken we nu bij jou? Drop dat even in de Q-app. Straks heb ik hier de heren van Swedish House Mafia in de aanbieding bij mij. Maar eerst, de allerenigste man moet ik zeggen, die zich een bedweter mag noemen van mij. Teddy Swift.

0: de heren van de Swedish House Mafia en Wait So Long op jouw zondagochtend. Zeg, waar neem jij Q mee naartoe vandaag? Dat is de vraag. Olivier uit Roeselaar is onderweg naar de Mont Ventoux om samen met zijn vrienden de beklimming te proberen aangaan per fiets of te voet. En hij stuurt ook nog Doreen Duim alsjeblieft mee voor ons. Absoluut, zeg, wat een sportieve plannen daar. Ilse uit Millen is weer op ronde om haar patiënten te verzorgen. En morgenochtend begint haar verlof. Ook goede vooruitzichten daar. En dan nog Sarah uit Antwerpen stuurt. Och, Doreen, ik heb er heel lang op moeten wachten. Maar mijn verlof kan eindelijk beginnen. En ik rijd nu richting La Bella Italia. Dus laat die hits maar komen. Wel, Sarah? Ik heb zometeen nieuwe muziek in de aanbieding. En iets minder nieuwe muziek. Eentje uit de Zero's. En eentje die dus net uit is. Ze verschillen exact 20 jaar. En de eerste die kopje loslaat is eentje van Kelly Clarkson zometeen.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: begin al wat te blozen, want Harry Styles staat hier bij mij te blinken. Maar eerst dit.
1: Bluff and Beauty 2026.
0: Volgende week hadden we de grootste hondenwedstrijd van het land aan ons QBeach House. QDJ Ulrike gaat op zoek naar één mannelijke hond en één vrouwelijke hond die ze op donderdag 23 juli kroont tot Bluff and Beauty 2026. Dus, heb jij thuis een prachtige viervoeter die geknipt is om die titel te veroveren? Schrijf hem of haar dan nu nog snel in via de Q-app. Ja, en nu dan wat ik beloofd had, hè? Harry Styles op jouw zondagochtend bij Q met As It Was en nadien Pharrell Williams en zijn Blurred Lines. Hele goeiemorgen. Oh,

0: en Pharrell Williams met een Blurred Lines. Is het net 8:30 geworden intussen. Dus Nico heeft de laatste nieuwsupdates mee. Want Nico, ik lees dat het agentschap Wegen en Verkeer blijkbaar vaak schade aan voertuigen moet vergoeden door de slechte wegen.
1: Ja, de voorbije 5 jaar ging het zelfs om meer dan 2 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de bevoegde Vlaamse minister. Ze staan vanmorgen in de Zondag. Bestuurders kunnen zo'n vergoeding aanvragen als ze schade hebben door het slechte wegdek. Vorig jaar ging het om bijna 540 claims en in 2024 zelfs om meer dan 770. Dat was een record. Maar 1 op de 3 claims wordt ook echt vergoed. Het gaat meestal om diepe putten en verzakkingen in de weg. En Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen die raketten in op 2 flatgebouwen en ook op een supermarkt daar. En in de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Eerst grijs, kans op wat lichte regen, later meer zon en we halen tot 25 graden vandaag. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: En een zondag zoals een zondag hoort te zijn op de snelwegen, want nergens files gemeld van 5 minuten of meer. Kill me.

0: the world op deze zondagochtend. Ik heb weer een belangrijke taak van QDJ Robbe gekregen intussen.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Je hoort hem dus elke weekochtend van deze zomer met zijn Big Five hits. Ja, en die verandert continu, want elke weekdag komt daar een nieuwe hit bij. En is er ook steeds één afvaller. Dus deze week zitten we weer met afvallers, ja, die ik veel te goed vind om zomaar te laten gaan. En daarom kan jij vandaag één van de volgende nummers een herkansing geven. Welke hit wil jij redden? Is dat deze? So wake me up when it's all over. Wake me up van Avicii. Ja, of zeg jij Doreen, ik ben al goed wakker hoor, geef mij maar deze. La Bomba van King Africa. Of ja, toch liever eentje van Pitbull en J-Lo met dikke synthesizers en de drang om een dansje te placeren. On the floor. Lastige keuze lijkt mij, maar gelukkig moet ik hem niet maken, want jij kiest de hit die de meeste stemmen haalt. Die knal ik zometeen door jouw speakers.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Ja, het was echt nek aan nek in de Q-app tussen Avicii en Pitbull met J-Lo. Maar de meerderheid vond toch dat On The Floor een herkansing verdiende. Zoals luisteraar Matthias die zegt, Doreen, doe maar On The Floor. Ideale zomerhit voor mij. Dus u vraagt, wij draaien. Als jij komende week graag nog meer in de pop te brokken hebt over die Big Five zomerhits, laat dan nu zeker in de Q-app achter welke hit in dat lijstje moet komen volgens jou. Ik ben in het weekend de persoonlijke secretaresse van Robbe, dus ik zorg dat die verzoekjes bij hem terechtkomen. Zometeen gaan we terug naar 2001 met Nickelback, na Milk Inc. met Medicine.

van Nickelback. Een hit die net iets ouder is dan ikzelf. Zeg, het volgende uur wordt er eentje van pronostieken geven, van een update over de Q-Party Band en van dikke, dikke zomerhits. Nog voor 9 staat op onze muzikale menu Lady Gaga samen met Bruno Mars. En ook Duke Dumont komt er nog aan met

0: was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. Nico heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij de minister van Mobiliteit. En die staan ook vanmorgen in de Zondag. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Wegen en Verkeer.
3: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
2: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 van die schadeclaims ook effectief terugbetaald. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren ook tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. De zware bosbrand in een nationaal park in het noorden van Duitsland is onder controle. De brandweer heeft barrières met water aangelegd, zodat het vuur zich daar niet verder kan verspreiden. Al bijna 400 hectare natuur is vernield. Toeristen krijgen de raad om daar weg te blijven en verschillende dorpen zijn ook al meerdere keren ontruimd. Rusland heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne met raketten en drones. Onder meer de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar vielen zeker 1 dode en 9 gewonden. Volgens de burgemeester sloegen de raketten in op 2 flatgebouwen en een supermarkt. En in de Oekraïnse havenstad Odessa vielen minstens 2 doden en 4 gewonden bij een Russische aanval op een pretpark. Gisteren viel het Oekraïnse leger dan weer een distributiecentrum aan in het westen van Rusland. En daarbij vielen minstens 8 doden en 60 gewonden. En spektakel op het WK voetbal, want Engeland heeft daar de kleine finale om de 3e plaats gewonnen tegen Frankrijk met 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3. Maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Voor Engeland is die 3e plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. Het zijn er 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond nog die grote finale met Argentinië tegen Spanje. De dag begint grijs, kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, 22 graden. Dinsdag wisselen bewolkt en droog. En woensdag regen en 23 graden.
0: En nog steeds een vlekloze start van deze zondag op de snelwegen. Want files van 5 minuten of langer, die zijn er niet.
4: Dorien Matthijs.
0: Hello sunshines, I'm good, want het is weekend, WK-finale en tijd voor David Guetta samen met One Republic nu.

is good. Hopelijk zijn de feestvierders van de Gentse feesten dat ook nog altijd. Want de ervaring leert mij dat het er daar 10 dagen zeer stevig aan toe kan gaan. Ja, we zijn nog maar bij dag 3. Vanavond kan je daar in Gent onder andere ook deze Nederlandse band aan het werk horen.

Daar is Calvin Harris in the house. Maar deze namiddag staat daar ook onze Q-collega Caracals op die mainstage. Hoe zot is dat? En nog meer zotte toeren vanavond, want... Ja, de finale van het WK wordt gespeeld. Spanje of Argentinië. Een van die twee landen mag vanavond die felbegeerde World Cup in zijn polletjes nemen. And the rest is still unwritten, zal Natasha Bedingfield zeggen.

0: Argentinië of Spanje. Want als er eentje vanavond die World Cup in ontvangst mag nemen, gaat er ook eentje met lege handen naar huis. Dus wat is jouw pronostiek? Wie haalt het en wat wordt de score volgens jou? Zelfde vraag als gisteren dus. En ook vandaag kan het jou 2 cinematickets opleveren als je er het snelste het dichtste bij zit. Dus drop nu jouw pronostiek in de Q-app.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q-Music.
5: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Q Music.

0: ondertussen nog een dikke maand aftellen naar Pukkelpop, waar je hem kan bewonderen. Somber. Zeg, back to business, want...
1: Pronostiek. Zonder tactiek.
0: Daar vroeg ik naar, wat wordt het verdict voor Spanje-Argentinië vanavond? Oh, het gaat zo spannend worden. En ook de pronostieken in de Q-app zijn heel verdeeld. Nico uit Heuveland die gokt 2-1 voor Argentinië. Rudy uit Leuven die zegt dan weer 2-1 voor Spanje. En de jongste voetbalfan van Q, die denkt er ook zo over.
2: Ik denk 2-1 voor Spanje en Lamine Yamal maakt de 2 golen.
0: Hoe schattig is dat?
2: Groetjes, Emma.
0: Groetjes terug daar, Emma. Oh, mannetjes. Ik weet het echt niet. Maar ik ga voor wat Emma net zei. 2-1 voor Spanje, denk ik. Mede door Lamine Yamal. Genoeg voetbal, terug muzika. Straks Little Talks Back You. Na Marshmallow en Kane Brown met Miles on It.
3: Neutral, big

0: safe to shore
1: of monsters and men.
0: Though the truth may vary, this ship will carry our Barney safe to shore.
1: En van hun little talks gaan we over naar serieuze talks, want het is 9:30. Dus Nico heeft het nieuws. Nico, schietpartij in Antwerpen, wat weten we al?
2: Wel, dat die afgelopen nacht gebeurd is aan discotheek Icon, dat is de vroegere Nox. En dat daarbij een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt is, in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht en daar intussen ook is overleden, bevestigt de politie aan ons. De dader is gevlucht na die schietpartij. De politie probeert hem uiteraard te vinden en zoekt ook uit wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat komt zeker nog terug in onze volgende nieuwsbulletins. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief uitbetaald. Eerst is het grijs, kans op wat lichte regen en straks komt de zon er dan door. We halen tot 25 graden en morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
1: En onderweg geen files gemeld op de snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Cute.

0: Dasha, je weet niet wat je mist, hoor. Wacht, nee, ik zal het u zeggen. Op 21 juli, onze nationale feestdag, halen we bij Q alles uit de kast. Dus Dasha, als jij de kans op een jaar lang frietjes wilt missen, niet luisteren naar Q. Als je geen zin hebt in de beste hits van vroeger en nu live aan het Q Beach House te horen, niet komen naar het Q Beach House. En als je geen zin hebt in een DJ-set met vuurwerk nadien, ja, ook thuis blijven, Nadesha. Swat, zometeen al een tipje van de sluier wat we met de Q Party Band in petto hebben. Na Tupac, maar eerst Thomas Gray bij Q.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister vanaf morgen naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Q Music.

0: to back back you.
1: Oh, yeah. Something will never change.
0: And changes. Ja, in een jaar kan er veel gebeuren. Want exact een jaar geleden stond ik hier op dezelfde plek. Met een bang hartje en mijn allereerste woorden op cue. En overmorgen mag ik misschien wel een van de zotste dingen doen die ik had durven denken. Want dan zing ik mee in de Q Party Band. Er zijn al ongelooflijk veel verzoekjes binnengestroomd in de Q-app. Met daarin wat we overmorgen voor jou mogen zingen aan het Q Beach House. Om er een paar uit te halen. Deze bijvoorbeeld. I would walk on water, just to be with you. Walk on water. Milk Inc. Met Walk on Water. Hoe kon het ook anders? En ook deze is een paar keer voorbij gekomen. Better. Bonsai werd aangevraagd. Net als Sandra Kim. Met J'aime la vie natuurlijk. Zeg, en tussen ons gezegd en gezwegen. Heel veel van jullie verzoekjes hebben de set gehaald. Dus ik kan niet wachten om erin te vliegen. Pink komt eraan naar Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe.

0: Never Gonna Not Dance Again.
1: One more time.
0: Zeker niet als je Timo Pirreda heet. Die gaat ongetwijfeld straks zijn dansmoves weer bovenhalen aan onze Q Beach House. Dus ik laat je zo meteen achter in zijn warme gezelschap. Eerst nog Daft Punk op deze zondagochtend. Ciao, ciao en tot snel. Hopelijk tot

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
1: Goedemorgen. De schietpartij in Antwerpen die gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon, dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer daar is een man van 23, vertelt de politie.
2: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
1: Het is ook nog niet duidelijk waarom er daar geschoten is. Dat zo onderzoeken politie en parket ook nog. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Wegen en Verkeer.
3: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. We moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
1: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. En in Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïense aanval op een distributiecentrum. Eerst is bewolkt en kans op wat lichte regen, later meer zon en tot 25 graden. En morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: Dankjewel, Nico. Het is 1 minuut over 10 en er staat toch al 1 file op de Vlaamse snelwegen. Daar verlies je 10 minuten. Dat is op de E40 richting grens Frankrijk tussen Gistel en Middelkerken. En dat komt daar door een ongeval. Timo Pirera. Je weet het, Q-Music is rood, maar zometeen toch even blue op je radio. All Rise krijg je naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Q-Music.

Een heel erg goeiemorgen. Het is zondag 19 juli vandaag, de dag van ja, de grote WK-finale, toch wel Spanje tegen Argentinië. Vanavond om 9 uur is dat, maar dat betekent vooral ook dat er tussen dat moment en nu nog een hele dag zit. Hè. Een hele dag vol plezier, misschien een leuke daguitstap die je gepland had, zoals Daphne. Die stuurt een berichtje in de Q-app. Zij gaat straks met haar 8-jarig zoontje naar de bioscoop. Oh, dat klinkt heel gezellig. Ja, wat ik jou alvast kan aanbieden is een hoop goede muziek en veel gezellige vibes van onze grote uitgevallen strandhut hier in Oostende. Je krijgt hit na hit en daarna waarschijnlijk nog een hit, want ja, je luistert naar Q-music, zo gaat dat hier. Dit is de Belgisch-Nederlandse Judith

0: Hier dansen we vorige zomer nog vol een bak op bij Afrojack, Never Forget You. En nu is het opnieuw vol een bak zomervakantie. Geen idee of jij nog een tripje in eigen land hebt gepland de komende weken. Of misschien een vakantie buiten de landsgrenzen, dat kan ook natuurlijk. Ik heb zelf een weekje rondgereden in een Fiat 500 in Zuid-Italië. Dat was zo simpel en zo fijn, dat heeft heel veel deugd gedaan. En online las ik dat de meest populaire bestemmingen deze zomer een beetje geschift zijn in ons land. Al ja, niet geschift als in maf, maar wel gewoon veranderd zijn. Spanje, Turkije, Griekenland, Italië en Marokko zijn de meest populaire landen. Allemaal landen met goed eten. Veel zon, meer heb je natuurlijk niet nodig als je op vakantie gaat. Maar als je ook eens graag aan de portemonnee denkt, wat we eigenlijk allemaal graag doen, is misschien ook te overwegen waard om eens naar Hongarije op vakantie te gaan. Dat is de hoofdstad, die begint daar eigenlijk heel populair te worden. De prijzen die zijn daar een pak goedkoper. Ik hoorde van vrienden van mij die daar pas zijn geweest bijvoorbeeld, 10 tot 15 euro per persoon in een restaurant betaal je daar. Dat is niet zoveel, 10 tot 15 euro. Het is al vaak nog 40 euro als je zo naar Italië gaat of zo. Allee, stevig verschil. En zometeen dan krijg je bij Q-Music George Ezra met een hit over die hoofdstad van Hongarije. Dus zet het misschien al even op je lijstje.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.

0: Vanmiddag om 13:30 op een van de podia op Tomorrowland. DJ Licious. Je hoort hem hier. Met Forever Young samen met de Milo stond afgelopen woensdag nog op ons podium trouwens. Hier aan ons QB House in Oostende, dat klonk zo. Ja, natuurlijk, als er niet gezongen wordt, dan klinkt het exact hetzelfde als op de radio. Dat is niet moeilijk, ja. Het is gewoon op een knopje duwen. Nee, het was een superleuke sfeer, heel tof. Daarnet ging het al even over Budapest, de hoofdstad van Hongarije, op de radio. Dat zou blijkbaar een uitstekende locatie zijn als je op vakantie wil gaan deze zomer, maar zo tegen een goede prijs. Alles is daar een beetje goedkoper. Ondertussen nog een berichtje van Robbie in de Q-app.
1: Dieper in het land, in de lokale dorpjes, is het nog goedkoper dan in Budapest.
0: Ah, ja, dat is op zich wel logisch en dat is blijkbaar een heel mooi land. Dus misschien toch eens het overwegen waard om dat op je bucketlist te zetten. Zometeen nog wat meer zomervibes uit 2014. Eerst gaan we de keel schrapen, want deze moet je heel luid meezingen. Your music, shine bright like a diamond.

Shepherd, Geronimo. Berichtje van de Kim uit Capelle. Ze is onderweg naar het Q Beach, zegt ze, op de E40 richting hier. En er is net een mega harde regenbui begonnen daar. Oh my god. Ze vraagt hoe is het met het weer in Oostende? Ah wel, ja, zonneke, een paar wolken, maar het is hier echt top. Blijkbaar zijn er vandaag heel veel van die lokale buitjes. Dus als dat bij jou ook het geval is, mag je vooral even laten weten in de Q-app. Dan hebben we toch een beetje een overzicht van ons land. Even kijken op de weg. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E40 richting grens Nederland, richting grens Frankrijk liever. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Jabbeke en Middelkerke. En dat komt daar door een ongeval. Als je toch nog op een andere plek zou stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter. Q. Sounds better with you. Maximum Summer. Timo Pirela.

0: Op sommige plekken is het blijkbaar heel hard aan het regenen. Op sommige plekken is de zon vol een bak aan het schijnen, zoals hier in Oostende. Heel wat berichtjes in de Q-app. Jo, die zegt... Goedemorgen Timo, regenbuien in regio Aalst. Heel pittig. In Basel is het vol een bak zon. En ook bij Sabine. Even kijken waar Sabine woont. Sabine woont in Oudsbergen. Is het vol een bak zon, want ze zitten daar gewoon lekker in het zonnetje buiten te genieten op het terras. Een verjaardag aan het vieren. Fantastisch. Zometeen dan krijg je een hit die je misschien al veel te lang niet meer hebt gehoord. Je gaat erop meezingen. Je gaat er misschien een heel klein beetje op dansen. Die krijg je na Harry Styles.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Britney Spears. Met die ene hit die we eigenlijk niet vaak genoeg kunnen draaien, Toxic. Ja, Britney, ik heb dus even een beetje research gedaan over die vrouw, haar leven. Die heeft 4 hondjes, blijkbaar. Een van de hondjes, heel schattig, heette Hannah. Vind ik wel een grappige naam voor een hond, Hannah. Toch meer een mensennaam, zou je denken. Maar dus het hondje van Britney Spears heet Hannah. Ieder zijn ding, zou ik zeggen. Mocht je zelf ook zo'n schattig bazeke hebben rondlopen bij je thuis, dan moet je nu even heel goed luisteren. Want wie weet is die binnenkort wel het schattigste bazeke van het land.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Ja, komende donderdag dan doen we hier bij Q-Music aan ons Beach House voor het tweede jaar op rij de Blaf en Beauty. Dat is eigenlijk een beetje een awardshow voor hondjes. Met allemaal verschillende categorieën. Je vindt alle uitleg in de Q-app en via qmusic.be. En daar kan je jezelf ook meteen inschrijven. Al ja, jezelf, je hond natuurlijk. Jij mag niet meedoen, het is enkel voor hondjes te doen. Ik wil ooit heel graag een mini-tackeltje kopen. Ik heb er hier al superveel zien lopen aan het Q-Beach House. Dat is zo schattig, zo'n mini-tackeltje. Ja, en dat zou dan ook een ideale wekker kunnen zijn in de ochtend, hè, dat die jou dan zo'n beetje komt snuffelen aan je hoofd. Nou, mocht jij vanochtend geen hond hebben gehad als wekker, dan heb je bij deze wat stevige muziek om

0: Dit is zo'n goede band die je echt eens moet zien op een festival. Echt heel leuk live aan het werk te zien. Imagine Dragons en Thunder. Zeg, als je sociale media vandaag al hebt opengedaan, dan heb je het misschien ook al gezien. De beelden van gisterenavond, het was echt crazy. Er was zoveel volk voor het eerste Sunset-concert hier in Oostende. Als je vanuit de studio naar het strand keek, dan zag je echt waar, en ik ben niet aan het zeveren, geen zand, maar alleen maar mensen staan. Het podium is zo gericht naar de zee, dus Meteor zingt richting de zee, dus er is heel veel plek op het strand voor mensen die willen komen meefeesten. Op het podium Meteor dus, met full band en de sfeer, ja, die zat echt heel goed. Mocht je nog niks gezien of gehoord hebben, ja, geen nood. Ik heb een klein fragmentje geknipt uit de set gisteren. Dan kunnen we een van die schoonste momenten nog eens even herbeleven. Nooduitgang klonk zo live hier aan onze QB-charts gisteren.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn.

gisteren live aan ons QB House Meteor met het eerste sunsetconcert van deze zomer. En dat klonk zon, nooduitgang. Als je niet zo goed bent in het meezingen van liedjes, het onthouden van liedjesteksten, geen probleem. Er komt nu een liedje aan waar je eigenlijk gewoon vijf letters moet voor kennen. E-E-E-A.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
2: Goedemorgen. De schietpartij in Antwerpen die gebeurde vanmorgen vroeg aan discotheek Icon, dat is de vroegere Nox. Slachtoffer is een man van 23, vertelt de politie.
3: Slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart en onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
2: Het is nog niet duidelijk waarom er geschoten is. Politie en parket onderzoeken dat nog. In de Alpen in Oostenrijk zijn twee Duitsers omgekomen bij twee incidenten. Een man van 63 stortte zo'n 200 meter naar beneden tijdens een beklimming en een andere man overkwam hetzelfde in Tirol toen hij zijn evenwicht verloor tijdens een afdaling. En in Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, dat melden de autoriteiten daar. Eén raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht, niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. Sinds oktober vorig jaar geldt er nogthans een wapenstilstand, maar toch vielen er nog meer dan 1100 doden in Gaza sindsdien. Eerst bewolkt en kans op wat lichte regen, later meer zon tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden en dinsdag wisselend bewolkt en droog.
1: Dankjewel Nico. Ja, ondertussen blijven de berichtjes ook maar binnenkomen in de Q-app van mensen die zeggen dat op sommige plekken inderdaad effectief wel stevig aan het regenen is. Hier in Oostende nog altijd best wel zonnig op dit moment. Even kijken op de Vlaamse snelwegen. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je er exact 5 bij tellen. En dat tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vierarmen. Dat komt daar door een defect voertuig. Team Mobirera. Zometeen neemt Taylor Swift het gezegde: op uw paard zitten wel heel letterlijk cowboy vibes.

gisteren nog op nummer 21 in de Q-top 40. Als jij vindt dat die hoger zou moeten staan in die hitlijst van Q-music, dan kan je gratis en voor niks een hartje gaan uitdelen in de Q-app. En dan gaat er volgende week verandering in komen in de lijst, want jij hebt die volledig in handen. Zeg, weet je wat er zo leuk is aan de zomer? Of wat ik tenminste zo leuk vind aan de zomer? Je voelt de zon plots overal. Iets gaan drinken wordt een terrasje gaan doen met vrienden bijvoorbeeld. Een gewoon wijntje wordt dan plots een mocktail of een cocktail. Of in mijn geval een Aperol Spritzke. Op het terrasje, oh, gezellig. En muziek wordt plots allemaal in het Spaans gezongen op de radio. En je kan dat dan niet per se woord voor woord meezingen. Maar eigenlijk maakt dat helemaal niet uit, want je voelt de vibe, je voelt de zomer, je voelt de warmte. Zometeen een vrouw die, ondanks geboren te zijn in de Bronx in New York, toch een hele hoop Puerto Ricaanse roots heeft. Haar mama heet Guadalupe Rodriguez en haar papa heet David Lopez. Je krijgt die hit zometeen na Enrique Iglesias met een hit over de radio. Zie je wel? Súbeme la radio. Zet de radio een beetje luider. Dat betekent dat. Súbeme la radio. Dat mag je nu doen.

0: Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Zometeen misschien wel de meest succesvolle family business on the planet. Het is geen familierestaurant. Het is ook geen immobiliënkantoor. Nee, het is wel een Grammy-winnende rockband uit Nashville. Het zijn drie broers, één neef. En de band is vernoemd naar hun opa Leon. Of moet ik zeggen, Leon. Ja.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum zomer.
4: Q-music.
5: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Yeah, Max

zoveelste samenwerking tussen België en Nederland die wel echt heel goed werkt. Aaron Blommaert, Zoë Leve, tranen van goud. Het is zondag 19 juli vandaag. Een zondag die je vanavond misschien voor een groot scherm gaat doorbrengen. Of in een café. Of misschien gewoon thuis voor de tv. Dat kan ook. De finale van het WK. Spanje tegen Argentinië. Ik heb het gevoel dat er veel mensen voor Spanje gaan supporteren vanavond. Als ik het zo in de queue heb zie. Ik ga mijzelf gewoon even afzijdig houden, want het is altijd gevaarlijk om je daarover uit te spreken op de radio. Maar ondertussen komen er wel heel veel foto's binnen in de Q-app van mensen die zich al aan het voorbereiden zijn op vanavond. Pascal uit Bilze bijvoorbeeld, die zit met zijn hele vriendenkliek in zijn tuin op het terras. En ik zie al wat chippetjes op tafel staan. Dat gaat een gezellige dag worden daar. Voel

0: Sorry, ik ben en ik blijf natuurlijk een Limburger in hart en nieren. Dus als ik dit dan hoor op de radio, dan kan ik alleen maar denken aan dit.
1: Forza Racing.
0: Nelly Furtado en Forza. Berichtje van Stijn uit Herentals. Zegt, hey Timo, zou ik via deze weg even mijn super lieftallige vrouw een gelukkige verjaardag mogen wensen? Ze wordt vandaag 35 lentes jong. En ik wil er even zeggen dat ik zo ontzettend veel van haar hou. Oh, gelukkige verjaardag, lieve vrouw van Stijn. Geniet ervan vandaag. Maak er een topdag van. Ondertussen gaan wij even naar de Vlaamse snelwegen. Daar is alleen maar goed nieuws, want die ene file die daar net stond, die is opgelost ondertussen.

0: zangeres zonder gezicht, wordt ook wel eens gezegd. Ja, ze heeft een hele lange tijd een kapsel gehad waardoor je haar gezicht niet kon zien en dus niemand eigenlijk wist hoe dat ze er echt uitzag. Sia en Chandelier uit 2014. Ja, we zijn vandaag veel over de voetbal aan het babbelen. Dat komt natuurlijk omdat vanavond de grote finale van het WK voetbal op de planning staat. Komt ondertussen nog een berichtje binnen van Sandra.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Sandra.
1: Ik ga voor Argentinië gaan.
0: Oké, Sandra gaat voor Argentinië stemmen. Ja, pronostiekjes die zijn natuurlijk ook heel de dag welkom in de Q-app. Die mag je daar sowieso even droppen. En nu we het toch over voetbal hebben, zometeen een wereldartiest uit eigen land die supportert voor een club uit België. Ben ik even kwijt voor welke club dat hem supportert. Ik zal het even opzoeken en ik laat je zometeen weten. Ja.
2: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
4: It appears we're faced with a threat we can't control.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
5: I didn't know you could get that big.
2: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
5: Huh, alright, just give me a sec.
2: Luister vanaf morgen naar Robbe Petitjean.
6: Who the hell is that?
2: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
7: Q-Music.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Q-Music. Yeah.

0: Ja, ook in 2013 werden er al wereldhits gemaakt in ons eigen land. Stromae, wereldbekende artiest ondertussen, heeft al samengewerkt met veel grote andere artiesten. En hij is vooral ook supporter van Anderlecht. Ik wist niet of je dat wist, ja. Leuk weetje. Papa Oute hier bij Q-Music. 11:15 geworden. De Q-topschijf. Kwam daar straks liever een berichtje binnen van Fabian uit Middelkerken. Die stuurt: goedemorgen Timo. Om de nieuwe Q-topschijf vinden wij superleuk. Vooral omdat mijn dochtertje Kelsey heet. En haar naam dus de hele dag op de radio wordt gezegd. Ja, inderdaad. Want die nieuwe hit die is gemaakt door Kelsey. Samen met Marshmello, de DJ. Het is een zangeres uit Amerika. Ik vind het ook een heel mooie naam, Kelsey trouwens. Dus voilà, bij deze gaan we daar nog eentje bij doen. Dit is die topschijf van deze week.
1: Dit is deze week de Q topschijf.
2: Marshmello en Kelsey Ballerini. Another drink. Q.

zijn twee beste vrienden uit Frankrijk die samen muziek maken en afgelopen vrijdag nog op het tweede grootste podium van Tomorrowland mochten optreden. Ik vraag me af, al die wereldartiesten die zo deze weken voor Tomorrowland in ons eigen land zijn, zouden die ook een beetje doen aan sightseeing? Of zouden die gewoon zo aankomen met hun privéjet en dan weer meteen wegvliegen na hun set? Ik denk dat eigenlijk niet. Zouden die niet allemaal gewoon in Antwerpen blijven slapen en dan zo, oh ja, weet je. Het leuke is aan DJ zijn, niet heel veel mensen herkennen jouw gezicht, behalve als je natuurlijk Calvin Harris of David Guetta heet. Maar ja, dan kan je gewoon op je gemakje een toertje doen doorheen Antwerpen of misschien een andere leuke stad uiteindelijk. België is niet zo groot, hè. Als je een keertje naar Oostende wil komen of naar Brugge of zo. Zelfs die grote DJ's, die kunnen dat. Alles is beter dan mannekepis, zou ik zeggen. Want dat is gewoon heel saai, hè, in Brussel, als we eerlijk zijn. Ik heb ook eens even wat onderzoek gedaan. Als Adele toert, dan blijft hij eigenlijk meestal in haar eigen hotelkamer zitten. Dus die doet niet heel veel aan sightseeing. En dat vooral om die prachtige stem te sparen natuurlijk. Maar in 2016 maakte ze een kleine uitzondering. Toen bleef ze de hele avond backstage na het optreden om daar naar de match België-Italië op het EK te kijken.

0: zondag 19 juli. Je bent terechtgekomen in de middag van Q-Music. Met zometeen na het nieuws van 12 uur nog echt een hit waar je misschien zowel een beetje op gaat poepschuifelen. Ik noem dat poepschuifelen omdat als je in de auto zit en je bent aan het rijden, dan is dat eigenlijk het enige van dansbeweging dat je kan doen. Katy Perry komt eraan.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
4: Goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om die onschadelijk te maken, dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die granaat daar belandde, door wie of waarom. Dat onderzoek loopt nog. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom, zegt de politie.
5: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
4: En stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuyne vroeg die cijfers op en hij vraagt meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
6: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden, maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden en dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
4: En goed nieuws voor de zonnepanelen, want vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op. Het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
0: Dankjewel Nico en ook goed nieuws voor mocht je op dit moment op de weg aan het rijden zijn, want je verliest nergens meer dan 5 minuten. Ja, we hebben nog niet veel mogen klagen deze zomer. Het is hot, hot, hot. Maar zometeen doen we toch even van hot en cold naar Cameron Whitcomb.

0: vooral hot, hot, hot deze zomer. Katy Perry hot en cold. Een heel erg goede middag. Het is zondag 19 juli vandaag. Heel wat zon. Ja, op sommige plekken ook wel een beetje regen. Hier in Oostende valt dat al bij al heel goed mee eigenlijk. Dus heel aangenaam om hier te zijn. Ik heb het gevoel dat er veel mensen vandaag leuke plannen hebben. Ik zie dat in de Q-app, want er komen veel berichtjes binnen. Sonja uit Pelt, die spendeert haar namiddag aan de andere kant van het land. Stuurt ze in de Ardennen om daar straks nog een stevige wandeling te gaan doen. En die eindigt dan bij haar favoriete restaurant. Zalig. Berichtje van Ingrid uit Balen, of moet ik zeggen Ingrid uit Breden. De komende weken, want ze is daar vol een bak een volleybalkamp aan het voorbereiden, liever. En vanavond komen daar een hele hoop enthousiaste volleyballers en volleybalsters langs om daar de komende weken te gaan sporten. Heel tof. En om dan nog even in de sport te blijven, veel pronostiekjes voor vanavond. Het WK voetbal, de grote finale. Michael stuurt, ik denk dat 1-1 gaat worden tot de 90ste minuut. Dan verlengingen, dan wordt het 2-2 en dan penalties en dan wint Argentinië. Amai, wat een specifieke pronostiek als je daar geld op inzet, ja. Ja, mag het niet aanmoedigen natuurlijk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Snel door naar de muziek. Dit is gloedje nieuw. Harry PFR en Sola Sola.

Somber and Undressed. Het was zijn eerste hit in ons land. Hij is eigenlijk nog geen jaar oud, dit nummer. En sindsdien reist hij de hele wereld rond. Staat hij telkens met elk nieuw nummer dat hij maakt in de Q-top 40 ook. Gisteren nog hoogste nieuwkomer met My Body Isn't Ready in de lijst. En je mag dan eigenlijk niet vergeten dat die jongen, ik moet zeggen, een jonge gast is. 21 jaar, hij woont alleen op een appartementje in New York. En daar maakt hij geregeld heel grappige TikTok-video's. Je moet er altijd heel hard om lachen. Dus als je zoals niks te doen hebt op je zaterdagnamiddag of op je zondagnamiddag, dan moet je dat zeker even gaan checken. Somber, zo heet hij ook gewoon op TikTok. Gisteren, na het concert van Meteor, heb ik trouwens samen met wat collega's van Q-Music onze andere collega, Robbe Petitjean, van de ochtendshow deze zomer, overtuigd om TikTok ook eens te downloaden. Want hij had dat niet op zijn gsm staan, hij had het er zo niet voor. Ik van, je moet dat echt eens proberen. Dus ik ben heel benieuwd of hij morgen al een kleine swipe-verslaving heeft, scroll-verslaving heeft gekregen. En misschien gaat hij er wel over vertellen op de radio. Als hij er niet zelf over begint, dan mag je zeker even achtervragen in de Q-app. De TikTok-verslaving van Robbe Petitjean. Nu dansen met Bruno Mars, I Just Might.

als ik zeg de Black Eyed Peas, dan denk jij waarschijnlijk aan dit nummer. Dat is een grootste hit geweest, toch? Of misschien dit. Ook een leuke sfeer. Where is the love? Of misschien zelfs dit, dat zit ook al een beetje verder. Maskenada, maar in 2003 maakte de Black Eyed Peas een banger van een hit. En ik ben zo blij dat we die ook vanmiddag nog eens op de radio mogen spelen. Shut up, shut up.

0: dat is waarom ik zo van die zomer hou. Al die zomerhits die je gewoon eigenlijk al een beetje vergeten was. Black Eyed Peas, Shut Up, Shut Up uit 2003. Zometeen een hit die volgens mij in mijn top drie persoonlijke favoriete hits zitten die bij Back Your Music draaien. Het is misschien een liedje dat je ook al zo dat ergens in de achterkant van je hoofd zit, waar je zo niet meteen aan denkt. Maar als hij zo meteen op de radio is, dan ga je zo van, ah, dat is echt heel goed. Ja.
1: Timo Pirella.

0: Dit staat dus in mijn persoonlijke top 3, moet ik toch wel zeggen, van favoriete hits in de Q-playlist uit 2024. Zo'n goed tempo, goede sfeer. Coldplay en We Pray. Ik vertelde je vorige week al het ontstaansverhaal van Coldplay. Hoe die dus eigenlijk tot stand zijn gekomen, die band. Vier gasten die elkaar leerden kennen op het Unif. En daar dan eerst de band Starfish oprichten. Waarna ze het gelukkig wel nog naar Coldplay hebben veranderd, de naam. Zometeen een DJ uit Parijs op de radio. Het is niet David Guetta, dat is ook een DJ uit Parijs. Nee, het is een andere Fransman. En zijn artiestennaam heeft hij gekozen eigenlijk uit een Franse comedyfilm uit 1973. Daaruit heeft hij die naam gehaald. En dan denk jij waarschijnlijk van, ja, ken ik een Franse comedyfilm uit 1973? Even denken. Ja, waarschijnlijk niet. Misschien zegt dit jou wel iets. Ja, voilà, dat zo meteen.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf & Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf & Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag. Hoe verloopt vanavond bij VTM het weekend? Met de date der dates in Heel Mijn Hart. En hoe vlot vliegen bij VTM 2 de pijlen rond in ronde 1 van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: deze zomervakantie genieten ook Maarten en Dorothee van een beetje rust natuurlijk. Een beetje uitslapen, dat is altijd wel nodig. Maar gelukkig hebben ze wel echt een heel leuk cadeautje achtergelaten.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Ja, de 10 meest gegoogelde vragen, dat is een podcast die het eigenlijk al een hele lange tijd heel goed doet. Ze hebben de afgelopen weken en maanden heel veel afleveringen voorop opgenomen, zodat jij ze eigenlijk niet hoeft te missen deze zomervakantie. De eerste aflevering die staat al online met de Steffi Merci. Ik heb al een deel geluisterd in de auto. Die zegt, ja, het is een heel toffe, dat sowieso. En ja, je hebt misschien ook al zien passeren online. Het gaat over de voeten van Steffi Merci in die podcast. Die zijn blijkbaar heel klein. Maatje 33. Oh, het is inderdaad wel speciaal. Volledige aflevering vind je in de Q-app. Dat is wel de moeite om te luisteren. Zometeen krijg je Lost Frequencies. Leef het al. Dat is zo een goede zomerhit. Eerst gaan we nog even terug naar het jaar 2015 met R-City en Adam Levine nu.

Een van de zomerhits van deze zomer en ook nog eens in eigen land geproduceerd door Lost Frequencies. Leef Eet Al. Gisteravond een strand vol met mensen hier aan ons Cube Beach House voor het allereerste Sunset-concert natuurlijk met Meteor. En ook komende woensdag, leuk bezoek, want dan staan Gert en James op ons podium. Rond 5 uur in de namiddag ben je meer dan welkom om die twee eens live te komen zien. Altijd tof, hè? Mooi.

0: Smit, Stargazing. Zometeen dan gaan de hits van Q gewoon verder deskundig aan elkaar gebabbeld door de enige echte Liam Dert. Ik ben al eens even gaan piepen in zijn playlist. Dit draait hij zometeen na 1 uur. The room, the second that you want it, something like a thing. Maar ja, dat wordt leuk. Q Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
0: Goedemiddag, het is net 1 uur. Nieuws krijg je van Nico.
4: Goedemiddag. In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd daar vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar daar wel geweken. Het is nog niet duidelijk hoe die granaat daar belandde, door wie en waarom. Dat onderzoek loopt nog. Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via Tax on Web, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw en donderdag kan het plaatselijk zelfs 45 graden zijn. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Onze man in de Tour is Maxime Goetals.
5: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige. Met de finish op het plateau de Solaison 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
4: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Het klaart geleidelijk op en blijft droog bij 22 graden. Morgen wisselen bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
0: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet.
1: Liam Dert.
0: Met het antwoord op volgende vraag. Waarom vond gisteravond de spannendste lottotrekking van het jaar plaats? Je hoort het straks.

0: Tiësto en Gregory's Team. Voor alle Gregory's. Maar toch vooral voor luisteraar Gregory, die mij vorige week taart heeft gebracht hier in Oostende. Daar heb ik helemaal niks op tegen. En gisterenavond bracht Meteor naar Oostende. We hebben heel wat live songs om uit te kiezen na zijn Sunset-concert. Ik ga het nummer nemen dat gisteren het meeste sfeer bracht. Vrij onverwacht eigenlijk. Ja, ik vond zelf dat dat het meeste sfeer bracht hier in Oostende. Maar eerst wil ik een nieuwe artiest aan jou voorstellen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Aangenaam, dit is Stella Lefty. Ze maakt country met een grote C. Dit is Boston.
1: Q.

Geloof je in het lot? Ik wel sinds gisterenavond eigenlijk. Want het was de hele namiddag al en avond ook zwaar bewolkt hier in Oostende. Tot Meteor aan het eerste sunsetconcert van de zomer begon. Echt waar. Om stipt 8:30 begon de zon te schijnen. Op exact hetzelfde moment als Meteor aan zijn eerste noot begon. Ja, de zon was uiteraard al in ondergang op dat moment, dus de naam sunsetconcert werd alle eer aangedaan. Je kan heel wat beelden bekijken op onze website of op de socials. Maar ik stel voor dat we nu ook nog wat verder gaan genieten van gisterenavond, hè. Zo klonk het gisteren live.

0: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
2: It appears we're faced with a threat we can't control.
0: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
1: I didn't know you could get that big.
0: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
1: Huh, alright, just give me a sec.
0: Luister vanaf morgen naar Robert Petitjean.
3: Who the hell is that?
0: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
4: Q-Music.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in iets fris.
7: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
9: Ja, dat past daar voor mij.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.

0: gisteravond de spannendste lottotrekking van het jaar. Want opvallend veel mensen die hadden gegokt op dezelfde nummers. En dat komt omdat de afgelopen 5 trekkingen zowel het cijfer 25 als 26 uit de trommel rolden. Veel mensen die geloven niet in toeval en die hadden dan ook die 2 cijfers aangekruist in een combinatie. Onder andere luisteraar Kelsey die had dat gedaan, stuurt ze in de Q-app. Ja, ze zat ongetwijfeld op het puntje van haar stoel gisteravond om 7 uur terwijl de molen aan het draaien was. Maar zoals ze zeggen, toeval bestaat niet. Deze keer kwamen er totaal andere cijfers uit. Blijven proberen, zou ik zeggen. Ook de volgende artiest is niet vies van een spelletje hier en daar. Een flipperkast in de volksmond. Of een arcade, zoals hij het zelf noemt. Dit is Duncan Lawrence bij Q.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Wie dacht dat de hittegolf voorbij was? Dat is duidelijk buiten deze Christina Aguilera gerekend. En Dirty bij Q-Music. Aandacht aan alle mensen die op korte of minder korte termijn gaan of willen trouwen. Ik heb jouw input nodig zometeen. En ook nog even meegeven dat je onderweg nergens meer dan 5 minuten verliest op dit moment.

0: DJ Licious and Magic with You back you. I miss this magic with you. De meest magische dag van je leven, dat is waarschijnlijk je trouwdag. Traditioneel ga je eerst naar het gemeentehuis, dan een ceremonie ergens anders. Maar wat als je niet meer naar het gemeentehuis moet en gewoon volledig zelf kan kiezen waar je trouwt voor de wet? Het kan binnenkort in Engeland. Elke plek is mogelijk, zolang de ambtenaar van de burgerlijke stand er maar geraakt. Dat is de enige voorwaarde. Ja, ook bij ons zijn er ondertussen veel gemeenten die locaties buiten het gemeentehuis aanbieden. Dat is toch nog altijd beperkt, hè? Ze hebben die altijd zelf gekozen. In Engeland kan je vanaf nu werkelijk alles, elke locatie kiezen. Dus mijn vraag aan jou is dan, stel dat dat hier ook zou kunnen in ons land. Op welke plek zou jij dan willen trouwen? Echt alles kan en mag, hè? Stuur mij door in de queue.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende. Maximum
3: Summer. Q-Music. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

talk to you. Waar zou jij willen trouwen voor de wet als je uit alle locaties mocht kiezen? In Engeland kan dat vanaf volgend jaar. Femke uit Maldegem zou het ergens in een bos doen, midden in de natuur. Noah uit Kruisem zou graag op een manege trouwen. William uit Assen zou voor een luchtballon gaan. En Saskia uit Temse zou graag hier in het Q Beach House willen trouwen. Ja, we hebben dat hier ooit gedaan, hè? Dus alles is mogelijk. Zometeen de vrouw die begin deze zomer is getrouwd in een stadion in Madison Square Garden in New York. Taylor Swift die komt eraan. En eerste man die liever alleen blijft, denk ik. Dit is Berre en Better Off Alone by Q.

Fritz. En call on me. Ik ga Nico even opbellen, zodat hij klaar staat voor het nieuws van 2 uur straks. En tot dan krijg je van mij Damiano David en Born with a Broken Heart.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. Bijna een minuut over twee. Nieuws met Nico.
3: Goedemiddag. In Baggerhout in Antwerpen is een granaat onschadelijk gemaakt die op ontploffen stond. De slagpin was er al uit, maar omheiningsdienst Dovo was er op tijd bij. De granaat lag aan een huis. Het is niet duidelijk wie ze daarachter gelaten heeft en waarom, dat onderzoek loopt nog. De dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5100 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist en er vielen ook ruim 16.700 gewonden. Duizenden mensen hebben ook geen woning meer. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een half uur geleden aan de 15e rit begonnen. Een pittige bergrit van ruim 180 kilometer. Met op het einde drie beklimmingen en een aankomst bergop. Remco Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement.
4: 35 minuten, vol een bak van beneden tot boven. Morgen is het rustdag, dan is het tijdrit. Dus mijn doel is om zo weinig mogelijk tot geen tijd, hopelijk. En misschien nog een beetje tijd te pakken als het kan op iemand. En dan wil ik wel minstens met de tijdsverschillen van op dit moment de tijdrit ingaan.
3: Ja, schade beperken. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. En dit is net binnen. Onze landgenoot Rafael Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor de finale van Ingolstadt in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets, 6-4, 6-7 en 6-3. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op. Het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselen bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
2: En files van 5 minuten of langer niet te zien op de Vlaamse snelwegen.
0: Liam Dert.
2: Ja, deze show kon bijna niet beginnen omdat ik geen katten kan herkennen. Ik ga het straks uitleggen. Eerst de Jonas Brothers.

vind dit echt een heel gezellig nummer. En ik zie het ook vlot meegaan naar de herfst en de winter. Met een all-season hit. Sienna Spyro en Material Lover. Maar we gaan niet op de feiten vooruitlopen. Het gaat al snel genoeg. Het is dag 200 al vandaag van het jaar. Al meer dan de helft van 2026 is voorbij. Dus als je iets wil doen, als je ergens naartoe wil, doe het nu. Er is geen enkele reden om te wachten. Schiet in actie of zoals Avicii het zegt, wake me up, hoor je nu bij Q.

Ja, ik ben blij dat er muziek is op Q vandaag. Het was bijna niet gelukt, omdat ik niet kon inloggen op het systeem. Ja, we hebben hier een groot programma waar al onze muziek in zit, uiteraard. Maar het lukte mij niet om in te loggen, omdat ik door zo'n captcha moest eerst. Je kent het, je krijgt zo'n 9 afbeeldingen of zo. En je moet dan die van een bepaalde soort selecteren, zodat ze weten dat je geen robot bent. Bij mij was de opdracht, selecteer alle katten. Maar dat lukte mij gewoon niet. Ik heb echt 20 pogingen moeten doen voor ik erdoor geraakte. Dus ik ben echt super onzeker geworden. Ben ik echt zo dom? Of is het gewoon te moeilijk geworden? Deze man heeft iets meer zelfvertrouwen. Jelly Roll en I

0: De nummer 19 uit de kit op 40. En zometeen de reden waarom het cijfer 19 ervoor gaat zorgen dat Spanje het WK voetbal wint vanavond.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

De helft van dit duo is jarig morgen. En de jarige heeft geen blonde bles. Je hoort de Milk in. Lamine Yamal, dat is de ster van het Spaanse voetbal. Die was afgelopen maandag jarig. 19 is hij geworden. Piepjong is dat. En hij speelt straks de finale van het WK-voetbal. Spanje-Argentinië voor het eerst tegen zijn idool Messi. Maar dat wordt easy peasy, want de cijfers die liegen niet. Lamine die is niet alleen 19 jaar oud. Hij speelt ook met rugnummer 19. Het is 19 juli vandaag. En hij heeft tijdens dit WK al 18 assists gegeven. Dus ja, zou die 19e hen dan de overwinning kunnen bezorgen? Cijfers liegen niet, hè? Je ziet het straks om 9 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het MetLife Stadium. Dat is vlakbij New York. En vanuit het stadion kan je de lichten van de stad zien. De stad waar U2 het hier over heeft. Dit is City of Blinding Lights bij Kimmy.

Señor Shawn Mendes. En zijn Señorita Camila Cabello. Allee, toen toch. Dankjewel voor de Spaanse les beide. Ondertussen 3:01. Eén file op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring. 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hennolaan. Dat komt door een ongeval daar, maar op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten.

0: Tech.
1: Ja, ik dacht dat ze vlotjes die eerste plek in de Q-top 40 zouden bereiken. Maar dat is precies toch moeilijker dan gedacht. De daling is precies ingezet. Als ik dit nummer volgende week draai, dan zou jou dat gratis goud kunnen opleveren een jaar lang. Blijf luisteren als je wil weten waarom.

verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

Dit heeft met Temptation Island vibes. Volgens mij wordt het de soundtrack van het nieuwe seizoen, waarvoor de inschrijvingen open zijn trouwens. Over een klein half uur begint de finale van de Formule 1 Grand Prix van België in Spa-Francorchamps. Ruud uit Hasselt is erbij om te supporteren, vooral voor Max Verstappen. En dan is het bruggetje naar dit nummer. Ja, dat hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Chasing Cars van Snow Patrol.

Met het einde van het WK voetbalseks zou je denken dat ook de consumptie van bier in ons land weer naar een normaal niveau zou gaan. Mis! Maar dat zijn Gentse feesten en dinsdag is het onze nationale feestdag. Bier om te drinken en frieten om te eten natuurlijk dan. En dat wordt niet voor niks ons Belgisch goud genoemd. En je kan het goud winnen. Een jaar lang gratis frieten valt er dinsdag de hele dag te winnen bij Q. Zometeen een portie Olivia Dean. Eerst de vettige beats van Jason Derulo.

Olivia Dean en It's So Easy. Als er een nieuw nummer uitkomt, dan kan je er graag naar luisteren. Maar je kan het ook zo goed vinden dat je meteen de songtekst opzoekt om mee te zingen. Ik heb

0: een minuut over drie en het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemiddag. Een steekpartij in Brussel aan het Noordstation. Daar is gisteravond een man neergestoken, dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon al een verdachte oppakken, er loopt nu een onderzoek. In de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 14:00 gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna aan de beurt om 17:00. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt onze man in de Tour, Maxime Goethals.
2: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6:00 's morgens en 11:00 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
1: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 17:55. En onze landgenoot Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in de finale in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. Tsitsipas staat lager op de wereldranglijst dan Collignon, maar hij was ooit wel de nummer 3 van de wereld. Vanmiddag en vannacht klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
0: Het gaat traag op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek op en Mensaventem en Nolaan. 23 minuten extra, dat zou door een ongeval komen daar. Maar als je nog op een andere plek in de file staat op de Vlaamse snelwegen, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Liam Dert. Is het nog altijd een hype om terug te gaan naar 2016? We gaan het nu doen met een van de zomerhits van toen. Imani, Don't Be So Shy.

Ja, ik krijg gelijk van Chelsea uit Loppem. Dit nummer wordt nog leuker als je de lyrics erbij neemt.

Bruno Mars. En daarvoor Don't Be So Shy van Imani was een van de zomerhits van 2016. En een van de hypes van die zomer, dat was Pokémon Go. Het was gisteren exact 10 jaar geleden dat de game bij ons uitkwam. En je op straat tieners moest ontwijken die rondwandelden met hun ogen op hun scherm terwijl ze naar Pokémons zochten. Ed Sheeran die heeft zelfs ooit nog een optreden gegeven via de app van Pokémon Go. Hij is fan. En hij komt eraan samen met Martin Garrix. Eerst Avril Lavigne met Q en I'm

0: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
2: It appears we're faced with a threat we can't control.
0: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
3: I didn't know you could get that big.
0: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
3: Huh, alright, just give me a sec.
0: Luister vanaf morgen naar Robert Petitjean.
4: Who the hell is that?
0: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Imagine Dragons. Ben je onderweg? Ben je thuis? Ben je aan het werk? Er is één rode draad. Jij luistert Q. En je hoort hoe het ongeveer klinkt in Boom nu. Ook een beetje ja, Tomorrowland. Hè, bij Q met David Guetta straks. Ook Lost Frequencies. En je hoort voor welke zangeres Jay-Z zijn vrouw Beyoncé heeft geruild deze week. Eerste nummer dat toch vooral voor de mensen is die in de file staan onderweg naar het zuiden. Dit is Passenger van Alex.

Frequencies. Hij heeft 2 keer gespeeld gisteren. In zijn comfortzone, een DJ set op Tomorrowland. En ook buiten zijn comfortzone, hij heeft getennist tegen een paar fans daar, samen met toptennisser Zizou Bergs. En eigenlijk is ook Rihanna buiten haar comfortzone getreden deze week. Of ja, eerder naar haar oude zone teruggekeerd. Want ze heeft nog eens opgetreden. Dat was jaren geleden en ja, nu is het te hopen dat ze het niet aan de stok krijgt met Beyoncé. Want Rihanna, die heeft een uitzondering in haar pensioen gemaakt voor Jay-Z. Samen met hem opgetreden. De man van Beyoncé dus. Hopelijk krijgt de crazy in dit nummer geen andere betekenis. Dit is crazy in

Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. Steve uit Moorsleden die vraagt waar je gemakkelijk vindt wat er allemaal te doen is aan het Q Beach House. Ja, dat zie je gewoon op de Q-kalender op qmusic.be of in de Q-app. Het is ondertussen 3:30, maar heel vlotjes onderweg. Nergens verlies je 5 minuten of meer nu.

0: wil dat je liegt. Dat is wat de kijkers het liefste willen van The Real Housewives of Antwerp. The more drama, the better natuurlijk. Maar die dramagolven die gaan zich binnenkort verspreiden naar andere regio's in ons land.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwartje mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum zomer.
4: Q-Music.
5: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
6: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag.

DJ-licious en Milo. Ze hebben hier woensdag opgetreden en je zou bijna denken dat ze broers zijn. Just remember, we're forever young. Die geven elkaar steken, dat is niet normaal. Hilarisch. Forever young. Dat is uiteraard ook wat de deelnemsters van The Real Housewives of Antwerp willen zijn. Maar ze krijgen concurrentie. Niet binnen hun eigen programma deze keer, maar wel van andere housewives in ons land. Want de makers die zijn op zoek op dit moment naar huisvrouwen uit andere plaatsen. Als ze er genoeg vinden, dan krijgt die plaats zijn eigen Real Housewives-reeks. Ze zoeken bijvoorbeeld in Limburg, in Brussel. Maar ik denk dat deze plek het meeste kans maakt. Want ze zoeken ook in Knokke. The Real Housewives of Knokke. Je hebt weinig verbeelding nodig om te weten hoe dat er gaat uitzien. En dit zijn de Real Housewives van de popmuziek of zoiets. Dit zijn de Spice Girls bij Q. En stop!

Sander. Die kan niet genieten van het bouwverlof. Want hij zit niet in de bouw. En gelukkig maar, hè, als homewrecker zijnde. Maar sinds dit weekend is in heel Vlaanderen het bouwverlof overal bezig. Die periode die verschilt blijkbaar per provincie of regio. Ik had daar dus totaal geen idee van. Maar dat zijn niet voor alle mensen die in de bouw werken dezelfde weken. Komende week overlapt wel, dus echt alle werven die liggen stil nu. Behalve hier op het strand blijkbaar, want de zonen van Cathy uit Lübeck die zijn druk in de weer met een zandkasteel op te trekken, stuurt ze in de Q-app. Heel veel plezier daarmee. Dat is eigenlijk een van de beste herinneringen, denk ik, die ik heb als kind. Dingen bouwen hier op het strand. Uren kon ik daarmee bezig zijn. En dit is ook nostalgie, hè, van Adele. Dit is When We Were Young. Heaven.

Beste luisteraar, beste collega, ik ben afwezig tot volgend weekend. Gelieve al uw vragen te richten aan Naomi van der Poorten tijdens mijn afwezigheid. Of toch tot 7 uur vanavond. Voilà. Mijn out of office die staat aan. De Gentse feesten, here I come. Nog snel de playlist tot en met het nieuws van 4 uur afwerken met Aiken en Right.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Van Julie, goedemiddag.
2: Sorry.
3: De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten daar. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn geëvacueerd. Er zijn 25 plus vliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt er nog steeds een zware natuurbrand nabij Zaragoza. Er is al bijna 16.000 hectare verwoest. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt collega Maxim Goethals.
4: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk. En ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
3: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur vanavond. Het klaart overal op en blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden.
2: En altijd leuk om mee te geven, er is geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Naomi van der Poorten.
2: Aanwezig. En ik heb een live versie van Meteor zijn Sunset Concert gisteren meegebracht. Dat hoor je na Rasputin.

live van in Oostende. Het Q Sunset Concert Nooduitgang heeft het podium daar weer gedoopt. De eerste van deze zomer, maar het wordt nu al moeilijk om erover te gaan. Dat voel ik aan alles. Q Music, summer. Echt waar, geloof mij als ik zeg dat het strand zwart zag van het volk. Ik kon de zee zelfs niet meer zien van op het podium. We gaan echt grote namen moeten strikken om dat te evenaren. En het is een weekend vol climaxen, want vanavond natuurlijk de grote finale van het WK. Argentinië, Spanje. Dus daarom zometeen nog eens het WK-lied in de show natuurlijk. Eerst de zorgeloosheid zelf. Swedish House Mafia weten wat goed is. Dit is Don't You Worry Child.

misschien wel het nummer van de zomer. Hè. Toen ik hier ook aankwam eigenlijk aan het Q Beach House, hoorde ik het ook door een muziekbox weer klinken op het strand. Het is echt overal het WK-lied. Shakira en Burna Boy met Die Die. Vanavond de grote finale van het WK. Wat een zotte periode, hè. Die WK-waanzin. Ik heb er echt van genoten. Ik heb er nog zo'n keer alles uitgehaald. Ik hoop jij ook, want het is weer 4 jaar wachten. Het was in 2022, was het ook tof. Maar in 2018 was het leuker, hè, met die match tegen Japan. Weet je dat nog? En in datzelfde jaar bracht Miley Cyrus een nummer uit over hartzeer. Het is Nothing Breaks Like a Heart met Mark Ronson. This

All Because of You van Bas Serra, de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Wie Coldplay zegt, die zegt legendarische intro's. Zoals deze van Viva La Vida. Of deze fantastische Clocks.

playing mad talk, maar ik ga er niet zoveel woorden aan vuil maken. Het is bijna 4:30, maar er is geen enkele plek op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Weer al niets, het is echt een rustig weekend op dat vlak. Wel veel enthousiast volk in de Q-app hoor. Sabrina uit Kesselo die zegt dat ze een verjaardagsfeestje aan het organiseren is in de tuin daar voor de 7-jarige Febe, dus dikke proficiat Febe. En dan is er ook nog Steven en dat is ja, het enthousiasme zelf. Luister maar. Q-Music.

0: oftewel smaak. En mijn smaak in mannen moet ik ook niet meer onder stoelen of banken steken, denk ik. Ik denk dat ik het volgende nummer gewoon voor zichzelf zal laten spreken. Iets helemaal anders. Als jij nu thuis bent en er loopt daar ergens zo'n hijgend, kwispelend vriendje rond, dan is dit misschien wel een boodschap van algemeen nut.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Hey. Q.
8: Maximum.
9: Summer.
10: Yeah.
11: Q Music.

Perry met Firework. Ja, je moet uitkijken dat je niet verbrandt hier aan de zee. En ja, ook oppassen van kleine wegpiraten met roekeloos rijgedrag op de go-kart. Maar de Vlaamse kust heeft ook echte gevaren tegenwoordig. En ik vertel het je zo. Ja, je moet er echt voor

jij een man bent met de naam Pieter, dan wil ik even zeggen, geen zorgen, Pieter, dit gaat niet over jou. Maximum. Maar wel over pietermannen, want dat zijn kleine giftige visjes die door de klimaatopwarming, ja, ook dat nog, hoor ik u denken, inderdaad, in het ondiepe water van de Noordzee komen piepen. En ze zitten in dan zo de zandbodems en ze liggen dus nu dichter dan normaal aan de kust. En het doet dus ook vooral heel erg veel pijn als ze jou steken. Dus als een messteek eigenlijk een beetje, en 10 keer erger zo gezegd dan een wespensteek. Dus kijk daar toch maar goed vooruit, of draag misschien van die sexy waterschoenen. Mijn mama heeft er onlangs gekocht. Dus voilà, het is ook een beetje op aanraden van mijn eigen mama. Want anders zullen het traantjes zijn. En ik vrees niet dat ze niet van goud zullen zijn. Dit zijn Aaron Blommaert en zo.

0: Leuk berichtje van Jay in de Q-app uit Langdorp. Hij zegt, die strandhanddoek die ik gekregen heb voor mijn verjaardag ligt supergoed. Ja, dat is zo, hè. Als jij langskomt op je verjaardag, dan krijg jij een cadeautje. En Jay heeft het al verklapt. Het is een strandhanddoek van Q-Music. Een heel mooie en hij ligt blijkbaar supergoed. Dus zeker de moeite als jij deze zomer verjaart. Zondag is voor mij een beetje frietjesdag. Maar zometeen na 5 uur ga ik je vertellen waarom dinsdag frietjesdag wordt vanaf nu.
1: Q-Music. Het Q-Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Sounds better with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Goedemiddag, het is bijna 5 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt collega Anne Vroon.
4: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

0: slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franken.
1: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
0: De minister benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle. Dat melden de autoriteiten daar. Al zeker 13.000 hectare natuur is afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn geëvacueerd. Er zijn 25 plus vliegtuigen ingezet. Ook in het Noordoosten van Spanje woedt nog steeds een zware natuurbrand bij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare verwoest. En een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen dus geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk wel het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En dan nog Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa gewonnen. Hij haalde het voor de Monegas Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in het WK-klassement. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw tot 22 graden.
2: En 1 file waar je dus meer dan 5 minuten mag bijtellen, die vind je op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Machelen en Zaventem-Hennolaan. Daar verlies je 7 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen. Er ging onlangs een video viraal van een fan die de muziek van Cameron Whitcomb kei-emotioneel meezong van op de eerste rij op een concert.
3: Naomi van der Poorten.
2: En dat kan jij nu ook zijn. In de auto, in de tuin, in de supermarkt. Laat u maar eens goed gaan. Geen schaamte, het is king.

0: vergeet het maar. Forget about the price tag. Dat Jessie J gelijk heeft. Er staat geen prijs op plezier. En ik heb al meteen een gratis ideetje.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Want donderdag, nu donderdag, kan jij plezier komen maken met je hondje hier aan het Q-Beach House tijdens de grote finale van Blaf en Beauty. Dat is de hondenverkiezing van Q, die Q-DJ Ulrike Douwer organiseert. Heel fijn, en je hebt voor alle duidelijkheid geen hond nodig, hè, om af te komen. Ik ben ook een hondenmens zonder hond, dus ik weet dat ze bestaan. Zometeen een zanger zonder hond, maar hij wordt er wel vaak mee vergeleken. Je hoort hem zo na de Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: Sheeran met... Ja, en diezelfde Ed Sheeran die heeft verbazend veel... Sorry, ik vind dat grappig. Het is echt niet grof bedoeld, maar het is gewoon zo. Hij heeft veel honden-lookalikes. Dus veel honden lijken op Ed Sheeran. Dat is echt waar. Het zal wel een beetje met zijn haarkleur te maken hebben, maar ook met zijn gezicht. Want er zijn al echt hondjes viraal gegaan van baasjes die dan online plaatsen. En die zeggen, oh, mijn hond lijkt op Ed Sheeran. Och, arme. Maar gewoon voor de fun. Hè. En hij vindt het zelf ook grappig, de Ed. Zometeen een van de beste vriendinnen van Ed Sheeran, die onlangs getrouwd is en er een heel spektakel van gemaakt heeft. Zoals alleen zij dat kan.
1: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
7: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
8: Q Music.

nieuws. Want wat jouw wilde plannen op de nationale feestdag ook mogen zijn, zorg dat Q op de achtergrond aanstaat. Want je kan een jaar lang frieten winnen. Dat is weer typisch op zijn Q's, hè. Dat fixen wij dan gewoon. Als ik bijvoorbeeld aan het begin van het uur had gezegd, jongens, die nieuwe hit van Berre, die kan jou een jaar lang frieten opleveren. Spits je oren, ik heb dat gezegd aan het begin van het uur, en dan plots doe ik dit. If you need someone, I can be someone, you can always run to me. En jij dan vliegensvlug, ik wil frieten in de queue hebt geschreven, dan kunnen die frieten van jou zijn. Maar bon, ja, het is 18 juli, dus geen frieten. Maar waarom

0: Rise Up van Yves La Roque. Céline uit Brugge die vraagt, zijn het alleen maar Vlaamse artiesten die je dinsdag een jaar lang frieten kunnen opleveren? Ah nee, Céline. Het is een nationale feestdag, dus de nummers die ze aankondigen aan het begin van het uur kunnen ook van Waalse of Brusselse origine liever zijn, zoals... Hello. Daar is Stromae bijvoorbeeld. Hello. Dat kan u allemaal een jaar lang frieten opleveren. Van mij krijg je een Amerikaan, Alex Horn.
1: Naomi van der Poorten.

0: Uit Kortrijk die stuurt een foto vanuit haar zwembad, denk ik. Chique madame, hoor. Heerlijk. En twee vriendinnen of zussen zitten er ook bij, denk ik. Geniet ervan, Gina. Ah, je moet je er het van pakken. Je hoorde Told You So van Martin Garrix en Jax. En zegt dat Naomi het u gezegd heeft. Bastille komt eraan met Pompeii.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-music.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Hoe verloopt vanavond bij VTM het weekend? Met de Date ter Dates in Heel Mijn Hart. En hoe vlot vliegen bij VTM 2 de pijlen rond in ronde 1 van World Match Play Darts? Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Q Music.

kan ook van Maxime en Babette. Wacht hoor, ik moet even kijken. Ah ja, dat ging ik zeggen. Het is natuurlijk de laatste dag van het eerste Tomorrowland weekend vandaag. Een van de zotste exportproducten van ons land. Daar mogen we heel fier op zijn. En er is één iconisch Belgisch DJ-duo die het dit jaar alleen moet doen. Je hoort het zo. Eerst krijg je van mij een Litouwse en een Italiaanse DJ. Di Noro en Gigi D'Agostino met In My Mind, nu bij Q.

daar heel benieuwd naar. En iedereen die kent Dimitri Vegas en Like Mike. Een legendarisch Belgisch DJ-duo. Dorothee Vegas en Like Maarten zijn er zelfs op gebaseerd. En de broers waren er al vanaf de eerste keer bij op Tomorrowland. Maar het is echt wel een unicum dit jaar, want Dimitri Vegas doet het dit jaar alleen. Like Mike is er dit jaar niet bij wegens gezondheidsproblemen, dus neemt hij even een break om te herstellen. En dus staat Dimitri Vegas er 4 keer in totaal op de 2 weekends alleen op het podium. Je hoort Dimmy en Mike zometeen met Instagram. The show must go on. Dat weet ook de legend, de myth Macklemore. Dat is Can't Hold Us.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. En zo is het 6 uur en Julie heeft goed nieuws voor jou.
3: Goedenavond.
4: Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan is

0: Del Toro eindigt de derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerste deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij ook iets gebroken heeft. Ook Tim Merlier geeft op tijdens deze rit. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten. Samen met zijn zoon, dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie. Collega Anne Vroom.
1: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
0: Op beelden op sociale media is intussen te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor de tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franken.
2: Veel te duur. Ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, kom maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
0: De minister benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder werkt met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing zou dan in oktober vallen. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. En de beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 9 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Brede opklaringen vanavond bij minima straks rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw tot 22 graden.
3: En heel goed nieuws, want het is lekker cruisen onderweg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
4: Naomi van der Poorten.
3: De WK-finale Spanje-Argentinië wordt vanavond gespeeld in New York, maar

vanavond ook, hè? Want hoe bereid jij je voor op de finale match van het WK vanavond? Voor wie supporter jij? Ben jij team Spanje of Argentinië? Dat mag je altijd laten weten in de Q-app. Mika die zit erin geraden en het kan hem weinig schelen eigenlijk. Relax boy, take it easy.

0: Er zijn altijd mensen als Joyce uit Wevelgem. Ze stuurt in de Q-app. Wij kijken niet naar de finale van het WK van de voetbal. Zelf geen enkele match gezien. Dat is helemaal oké. Annelies uit Opwijk die zegt, ik support er voor de winnaar of voor wie het eerste gaat scoren. Ja, zo ken ik er ook wel een paar. Dat is gewoon leuk om voor het winnende team te supporteren. Hè. En Ines uit Aalst die gaat voor team Argentinië. Zometeen krijg jij een nummer. En het is een bijzonder nummer. Het is een nummer waarop ik gedanst en gezongen heb alsof ik de carré ging onveilig maken en alle mannen ging versieren. Maar in werkelijkheid was ik 12 jaar. Maar ik ken dat gevoel nog zo goed van niets of niemand kan me iets maken. En ik hoor het nog altijd. Als ik dat nummer hoor, dan komt dat allemaal terug. Dus ik vertel het je zo.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internet.

Bazaar spendeert de nacht in Amsterdam en ik beleefde mijn wildste nachten ooit met dit nummer in mijn oren. Kleine kanttekening, ik was een jaar of 12, maar ik vond dit toen al zo'n banger. En ik hoop dat we de mening delen als ik zeg, dit nummer is en blijft.

0: van Calvin Harris en Ellie Goulding. En je gelooft het nooit, het is radiostilte onderweg. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is fijn.
1: Met wie spreek ik?
2: Naomi van der Poorten.

0: Pink and Walk Me Home. Zometeen in de playlist. Voor mij toch de meest onverwachte artiest op Tomorrowland dit jaar. Het is een Belg en nee, het is totaal geen DJ.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag.

Oscar en de Wolf staat ook dit jaar weer op Tomorrowland. Ja, vorig jaar blijkbaar ook, maar ik heb dat totaal gemist. En ook in 2019 voor de eerste keer. Ik vond dat zo onverwacht, maar nu ik het hoor en het even geland is, vind ik dat dan weer mega hard kloppen of zo. Ik snap het ook wel weer helemaal. Oscar en de Wolf, dat is toch wel ook zo elektronische muziek. Veel emotie, dus ja, hij past wel op Tomorrowland. Ik denk dat dat een gigantisch zalige set gaat geweest zijn. Zometeen nog een tip voor morgen, want misschien maak je wel de brug. En wij kunnen samen letterlijk de brug maken. Ja, want dan kunnen we ons samen dubbel plooien hier aan het Q Beach House. Ja, ik leg het zo meteen allemaal uit. Eerst Olivia Rodrigo.

Misschien moet jij morgen weer aan de bak en is het een werkdag. Of misschien maak jij de brug en dan kunnen wij die letterlijk maken. Die brug, de beweging op de grond dan. Want morgen doe ik mee met de yogales hier aan het Q Beach House op het strand. Het zit al goed vol, maar jij kan je nog inschrijven via qmusic.be of in de Q-app. Want als er één iets is waar ik mijn bed vooruit kom, dan is het yoga. Heerlijk vind ik dat. Oh my god.

0: Goedenavond, 1 over 7 nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. De ombudsdienst voor de telecom krijgt al maar meer klachten binnen over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten. Dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90.
2: Dat gaat meestal over klachten van €60. Op €60 wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan €60 wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
1: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange Group en Telenet. Prinses Elisabeth blijft het populairste lid van ons koningshuis. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven haar gemiddeld een 7,3 op 10. Voor de helft van de Belgen mag ze zelfs de troon binnenkort al overnemen. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het is toch wel opvallend dat veel mensen vinden dat ze al snel koningin mag worden. Maar ik heb toch niet het gevoel dat zij al staat te springen om nu koningin te worden. En ik denk ook niet dat koning Philip daar al klaar voor is. Ik denk dat hij nog liever wat langer op de troon wil blijven zitten.
1: Die geven we trouwens gemiddeld net geen 7 op 10. En 2 op de 3 Belgen vinden ook dat ons land een monarchie moet blijven. Al vinden ze wel dat erop bespaard moet worden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file.
4: Liam van Haverbeke.
0: Deze zomerzondagavond schreeuwt om een pak hits. En dat is toevallig, want ik heb er zo een hele hoop bij. Zoals deze Mr. Know-It-All.

is nog wat blijven hangen in gisterenavond met deze Turn Me On. Maximum. Een hele fijne avond. Superleuk dat je luistert naar Q op deze zondag. Ja, terwijl de zon zijn laatste stralen aan het schijnen is, neem ik je mee door de maximum hits van Q. Met nog voor 8 uur deze Q Classic. En ook Mel King komt er nog aan. En nu, ja, de rode lantaarn in de Q Top 40. Het overkomt haar niet vaak. Camille, met Nu dat je weg bent.

is er vandoor, maar jij mag gerust nog blijven hoor. Ja, het mag zelfs beginnen regenen, we zijn erop voorzien. Rihanna en Umbrella komt eraan na deze van Louis Capaldi. Dit is Survive.

hopelijk ben je al een beetje bekomen van dit weekend. Want het is echt ontzettend druk geweest. Niet alleen hier, het Sunsetconcert aan het Q Beach House van gisteren. Maar ook het eerste weekend van Tomorrowland natuurlijk. De Gentse feesten die zijn begonnen. De Formule 1, de Tour. Echt van alles kregen we op ons bord. Maar het mooiste moet nog komen. En dan heb ik het niet over het WK voetbal. Maar wel over de Robin Schulz remix van Prayer in C. Komt eraan naar deze boodschap van algemeen nut. Drive

zomerser wordt een nummer niet, denk ik, deze Prayer in C. En daarom is het net 7:30 op de klok, een hele fijne avond. En het is rustig op deze zondag op de Vlaamse snelwegen, want er staat geen enkele file momenteel van langer dan 5.

0: En daarvoor natuurlijk Milk Kink met Madison. De zomer, dat is voor heel veel mensen het ideale moment om allerlei leuke dingen te plannen. Zoals bijvoorbeeld een bezoekje aan het Q Beach House, allee, ik zeg maar iets. Maar het kan soms ook gebeuren dat je je verveelt in de vakantie. Maar blijkbaar is dat helemaal niet erg. Nog beter zelfs, het is gezond. Ja, ik vertel het je zo meteen.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Timbaland en One Republic met een geweldige Apologize uit 2007 al, man. Ja, 19 jaar oud dit nummer, maar het blijft nog altijd een klepper. Je vervelen is gezond. Ja, dat staat in het laatste nieuws vandaag. Blijkbaar moeten we terug tijd maken om te leren vervelen. Want stel je voor, je staat aan de kassa van de supermarkt te wachten. Wat doe je dan? Ja, 9 van de 10 scrollen op je telefoon natuurlijk. En dat is het probleem, dat we tegenwoordig geen tijd meer hebben om ons eens goed te vervelen. En dat zorgt ervoor dat je hersenen altijd heel oppervlakkig gaat werken. En dat je dan nog heel weinig kan niksen en kan loslaten en kan nadenken. Het is bijvoorbeeld daarom dat de beste ideeën in de douche ontstaan, omdat je brein dan even de tijd heeft om op een andere manier te denken. Dus de volgende keer dat je denkt, amai, ik ben mij aan het vervelen, niet uw gsm uithalen. Gewoon blijven doen, het is gezond. Als

0: is de hit van deze zomer aan het worden en dat vind ik helemaal niet erg. Sorry Papi van Topic en Becky G gaat ook als een raket omhoog in de Q-top 40, staat nu al op plek 3 en zal volgens mij volgende week misschien wel nog beter scoren. Maar dat beslis jij uiteraard door een hartje te geven in de Q-app. Deze vrouw die heeft al een hele collectie aan top 40 hits. Ja, dit is er een van een paar jaar terug. Rob of eronder van uiteraard Pommelien Thijs.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik

0: Goedenavond, 8 uur. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Over een uurtje spelen Spanje en Argentinië de finale van het WK voetbal. 82.000 mensen zijn er straks bij in het MetLife Stadium in New Jersey. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker voor Lamine Yamal wordt met Spanje of de tweede op rij voor Lionel Messi met Argentinië. Collega Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Echt ja, heel symbolisch dat hij nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Prinses Elisabeth blijft het populairste lid van ons koningshuis. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven haar gemiddeld een 7,3 op 10. Voor de helft van de Belgen mag ze zelfs de troon binnenkort al overnemen. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het is toch wel opvallend dat veel mensen vinden dat ze al snel koningin mag worden. Maar ik heb toch niet het gevoel dat zij al staat te springen om nu koningin te worden. En ik denk ook niet dat koning Philip daar al klaar voor is. Ik denk dat hij nog liever wat langer op de troon wil blijven zitten.
1: Die geven we trouwens gemiddeld net geen 7 op 10. En 2 op de 3 Belgen vinden ook dat ons land een monarchie moet blijven. Al willen ze wel dat erop bespaard wordt. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangekomen.

0: Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee, die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden.
1: En onderweg staat er geen enkele file.
2: Liam van Haverbeke.
1: Zometeen een Material Lover bij Q. Sienna Spyro komt eraan, maar eerst Galantis en 5 Seconds of Summer.

Fiona Spyro, Material Lover. Zowat de 2026 versie van deze eigenlijk, hè. Material Girl van Madonna. Ja, Barend die laat weten in de Q-app. Liam nog een uurtje werken en dan zit mijn weekendshift erop. Hey, knallen nog, hè, Barend. Ik gooi er nog wat energie tegenaan voor je. In de vorm van deze Chris Brown. Dit is Yeah Yeah Yeah op zondagavond bij Q-Music. Welkom.

0: Het is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En het is vooral een oorworm. Deze van Somber, My Body Isn't Ready. Q.

0: topweekend voor deze heren Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, die eerste sloten vrijdag de mainstage af van Tomorrowland met een knaller van een set. En Ed Sheeran, ja, die ligt waarschijnlijk nog in zijn bed met een stevige kater, want hij is een hele grote voetbalfanaat. En die match gisteravond tussen Frankrijk en Engeland was gestoord. 4-6, Engeland gewonnen, maar wel een hele mooie match om te zien. Dat absoluut. Vanavond uiteraard ook voetbal. Geen probleem als je het helemaal hebt gehad daarmee, want ik blijf gewoon op post tot 10 uur als jouw schijvenleverancier. Zo heb ik nu bijvoorbeeld deze van Måneskin. Dit is The Loneliest.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren, carry you home. Ik heb goed nieuws voor hem. Allee, toch als hij naar huis gaat met de auto, want er staat op de Vlaamse snelwegen geen enkele file van langer dan 5 minuten.

Pointing out the obvious, George Ezra, Green Green Grass. Zometeen een nummer dat al 27 weken liever in de Q-top 40 staat aan een stuk. Ongelooflijk. Stond ook een eindje op die felbegeerde eerste plek, die gouden medaille. Maar het is best jammer. Hij is naar beneden aan het struikelen. Staat nu nog op plek 36. Dus wil je hem een handje helpen? Geef dan een hartje in de Q-app. Zometeen voor Bruno Mars zijn I Just Might. Maar eerst deze Love on Hold van Lucas en Steve.

0: Mars.
1: En I Just Might. Wij Belgen, wij zijn niet het meest chauvinistische volk. Geef toe, de Brabazonnen, we kennen hooguit misschien de eerste zin en de rest is pijnlijk meemompelen. Maar komende dinsdag, op onze nationale feestdag 21 juli, draaien we bij Q Belgische nummers die je wel vloeiend kan meezingen. En we hangen er ook een jaar lang gratis frieten aan vast. Je hoort het goed, een jaar lang gratis friet. Hoe je daar kans op kan maken, dat vertel ik je na deze straffe vrouw. Dit is Adele bij Q met Rolling in the Deep.

Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Ja, Post Malone is trouwens op dit moment live aan het optreden op de pre-show van de finale van het WK voetbal. We vragen een gemiddelde Belg naar ons volkslied en het blijft vaak akelig stil. Maar zet de schijf op van Pommelien Thijs of van Gorky en plots kwelen we de tekst feilloos mee. En het daarom, omdat we onze eigen hits veel beter kennen, trakteren we je dinsdag op onze nationale feestdag de hele dag op Belgische muziek. Hoor je de juiste hit voorbij komen? Gooi dan ook meteen de Q-app open, want we geven elk uur een jaar lang gratis frieten weg. En 's avonds is er ook nog van alles te doen in het Q-Beach House, de gloednieuwe Q-party band komt spelen. Dimitri Wouters knalt nog een set erdoor. En er is natuurlijk vuurwerk hier op het strand van Oostende. Met andere woorden, een avond om niet te

Coldplay, BTS, My Universe. Zometeen de finale van het WK voetbal. Ik probeer je zo goed als mogelijk een beetje op de hoogte te houden van de stand daar. Tussen Argentinië en Spanje natuurlijk. Als je geen voetbalfan bent, geen probleem, want na 9 uur ook gewoon muziek op je radio. Zo komt deze er straks nog aan. Maroon 5 en This Love. Maar nu nog net voor het nieuws, een goede schijf.

0: over 9. Goedenavond. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Rond deze tijd beginnen Spanje en Argentinië aan hun WK-finale. 82.000 mensen zijn erbij in het MetLife Stadium in New York. Het is afwachten of het de eerste wereldbeker voor Lamine Yamal wordt met Spanje of de tweede op rij voor Lionel Messi met Argentinië. Collega Janko Beekman.
2: Ja, de match in de match. Hè. Lionel Messi tegen Lamine Yamal. Lionel Messi 39 ondertussen tegen ja, toch een beetje zijn troonopvolger bij Barcelona, Lamine Yamal. Het is echt ja, heel symbolisch dat die twee het nu straks tegen elkaar opnemen. En dan ben ik wel zeer benieuwd wie zich uiteindelijk tot wereldkampioen zal kronen.
1: Gisteren was er al de kleine finale om de derde plaats. Die won Engeland met 4-6 van Frankrijk. Mbappé kon voor Frankrijk wel twee keer scoren. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 punten. Twee meer dan Messi. In Blankenbergen in West-Vlaanderen is er een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist.

0: Reddingsdiensten konden 67 mensen redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop voort. Vanavond zijn er brede opklaringen, later vannacht meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden.
1: En goed nieuws als je onderweg bent momenteel, want er staat geen enkele file op Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
2: Liam van Haverbeke.
1: De aftrap van de finale in het WK voetbal is gegeven, maar jij en ik gaan ook door met Jonas Blue en Malif. Dit is Edge of Desire.

time. Een moeilijke man om afspraken mee te maken lijkt me. Dat is duidelijk. Henry Moody, right person, wrong time. Het WK-voetbal zit er bijna op. As we speak is de finale bezig. Argentinië-Spanje, het is daar nu nog 0-0. En de bazen die zullen blij zijn, denk ik. Dan bedoel ik niet de bazen van Q-Music, maar in het algemeen de bazen. Want ik heb net een opvallende studie gelezen in de krant. Wat de gevolgen zijn van zo'n WK-voetbal op de werkvloer. Ik vertel het je zo meteen na Maroon 5. En eerst Alesso en Sasha. Dit is Destiny.

voetbal. Het is nog altijd 0-0 Spanje-Argentinië. Maar wat is nu eigenlijk het effect op de werkvloer van zo'n WK voetbal? Dat vroegen onderzoekers zich af in Engeland. En de cijfers zijn eigenlijk vrij verrassend wat daar is uitgekomen, want zo blijkt dat 60% van de medewerkers verstoringen meldt op de werkplek. Dat ze dus minder geconcentreerd zijn, dat ze ook minder hard werken, minder werken. Dat blijkt uit een onderzoek van 1500 kantoormedewerkers en 250 daarvan hield ook rekening met de lange avonden als bijvoorbeeld de Engelsen de finale zouden halen. Dus ik denk dat de werkgevers heel blij zijn dat het WK voetbal er bijna op zit. Het is nog een goede 80 minuten en dan zijn we er vanaf en kan de productiviteit eindelijk weer omhoog.

0: prachtig nummer, maar wel geen goed idee natuurlijk. Hè? Om het licht te laten branden, dat is niet goed voor uw elektriciteitsfactuur. Wat ook niet goed is, maar je mag het misschien wel even doen, dat is je boksen iets luider zetten, want ik heb een knaller van een nieuwe schijf voor je meegebracht deze avond.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Twee vrouwen die van aanpakken weten, zoveel is duidelijk. Just Day en Sam Harper met Just

Purple Disco Machine en Kungs met Substitution. Het is iets voor 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Er staan geen files onderweg. Zometeen heb ik al nog een leuke verrassing. Het is een throwback naar gisterenavond. Dat is voor zo. Eerste nummer 1 in je Q-top 40, Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Say Something van A Great Big World in de avond van Q Music. Een heel rustig nummer, maar we gaan even terug naar gisterenavond. Toen was er iets meer energie toch wel op het strand van Oostende. Ook iets meer volk dan vandaag. Want er was iemand op bezoek, je kent hem misschien wel. Meteor kwam langs, hij heeft de pannen van het dak gespeeld. Alleen figuurlijk natuurlijk, want het was in open lucht. Hij was heel dankbaar dat hij hier mocht optreden. Zo'n ontzettend lieve mens. En dat zei hij ook net voor hij begon aan nooduitgang gisterenavond. Dat klonk zo.
1: 4 jaar geleden stonden we hier op Q Beach en mochten we ook het Q Sunset concert voorzien. Q, dankjewel voor het vertrouwen. En lieve mensen, dankjewel om hier vandaag massaal te staan. Dikke vette merci. Het volgende lied is misschien niet het meest prettige lied, maar het is wel onze laatste nieuwe single. Dus voor alle mensen die soms in een moeilijke periode zitten en een vlucht zoeken uit die periode. Voor alle mensen die iemand kennen die een hart onder de riem verdient. Hier is Nooduitgang. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn.

Zo klonk het gisterenavond op het strand van Oostende. Ik heb er nog altijd kippenvel van als ik het zo hoor. Ja, deze dames die zijn nog niet komen optreden aan het Beach House. En misschien maar best ook, want ze zijn blijkbaar heel hevige mensen.

0: Summer Young.
1: DJ-licious en Milo met de droom van velen. Eeuwig jong blijven, ja, forever young, dat is onmogelijk. Maar er bestaat wel zoiets als een goede portie cafeïne. Je wordt er niet jonger van, maar je voelt je plots wel veel energieker. En dat is toch ook wel iets, hè? En Sabrina Carpenter, die heeft dat duidelijk ook begrepen, want ze gaat voor een late espresso.

0: Lara stuurt in de Q-app. Dat is een idee, Liam. Een espressootje drinken, wat Q-luisteren en mijn ventje. Die is er wel wat voetbal aan het kijken. Kijk, hoe mooi kan het leven zijn. Zo is dat. En het kan nog mooier dankzij Henri PFR.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hij draaide deze gisteren op Tomorrowland. En of het een schijfje is, zijn nieuwe Sola.

Benson Boone. Love the rest in peace. En In the Stars, niet de sterren. Wel, de zon is hier prachtig aan het ondergaan in Oostende. Allee, is eigenlijk al onder, maar het zijn zo prachtige kleuren in de lucht. Je kan het trouwens zelf ook bekijken via de stream van Q-Music of op Q-Music.be of in de app. Of je kan natuurlijk ook eens langskomen in het Q-Beach House. Altijd welkom, maar het zal wel voor morgen zijn, want nu sluiten we de deuren hier op het strand. Het voetbal is ondertussen in de helft. De finale van het WK, Spanje-Argentinië. Het is 0-0 en het is een bijzonder saaie match. Dus moest je nog twijfelen, ik zou gewoon naar de radio blijven luisteren. Zometeen hoor je Dimitri Wouters met de Q Summer Mix, maar eerst nog een slaapmutsje in de vorm van Olivia Dee.

0: Goedenavond, het is 10 uur. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. In de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië staat het na de eerste helft nog 0-0. Nu is er dan die beruchte halftime show zoals we die kennen van de Super Bowl in de VS. Het is de eerste keer dat er zo'n show is tijdens het WK voetbal. Er zijn optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het WK-lied. Ook president Donald Trump volgt de match in het stadion in New York. Hij zit achter kogelvrij glas naast FIFA-baas Infantino. Trump overhandigt straks de WK-trofee aan de winnaar. Het eerste weekend van Dance Festival Tomorrowland is tot nu toe rustig verlopen. Dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van het eerste weekend. Collega Demi van den Neden.
2: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs. Want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulpposten ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
1: En door de droogte mocht de organisatie geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht daarover woensdag meer duidelijkheid. En in Peru zijn nu al 5 doden geteld na de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 5,1. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. 21 andere mensen raakten gewond en bijna 50 huizen zijn verwoest. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen vermist zijn. Vanavond zijn er eerst brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen...
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouter.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen volledig ingestort en dat bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestteeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De Verenigde Staten willen hun aanvallen op Iran de komende dagen opvoeren. Dat bevestigen bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan de Israëlische openbare omroep. De VS heeft Israël gevraagd om zich afzijdig te houden bij die nieuwe aanvallen. De laatste dagen lopen de spanningen tussen de VS en Iran weer hoog op. Vrijdag kwamen nog twee Amerikaanse soldaten om het leven bij een Iraanse aanval op een Amerikaans doelwit in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. En het eerste weekend van Dance Festival Tomorrowland is tot nu toe al rustig verlopen, dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van dat eerste weekend. Journaliste Demi van den Ede.
2: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs, want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulpposten ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
1: En door de droogte mocht de organisatie geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag meer duidelijkheid. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.
0: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. De brand brak eerder vanavond uit in een loods in een weiland. Het dak is intussen ingestort en het bevat asbest. De brandweer bekijkt nu waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En in het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en droogte daar. Er is nu een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare werd er in minder dan 2 uur tijd verwoest. Er is ook schade aan verschillende woningen en 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het te bestrijden. En de beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd maar een kwartier. De FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Maar het werden er dus een dikke 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. We kennen die show van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale nu startte ook al 6 minuten te laat. Vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden.